Djala van Kandia Kouyaté uit Mali. En daar wordt ze op handen gedragen. Ze wordt ook wel genoemd de La Grande Vedette Malienne, de grote vedette van Mali. Ze maakte in het verleden een aantal cassettes en cd's, maar in 2004 werd ze getroffen door een beroerte. Het herstel was lang en uiteindelijk besloot zij om niet meer te gaan zingen, want ze had zoiets van, ik heb genoeg gezongen. Ze beschouwde zichzelf eigenlijk als gepensioneerd, maar er was een producer in Senegal, Ibrahim Sila, die was altijd een enorme fan van Kandia Kouyaté en die zei van, ik wil nog één keer een cd met jou opnemen. Dat is deze cd geworden, die heet Renaissance, oftewel de wedergeboorte. Een mooie cd waarop Kandia Kouyaté nog steeds laat horen dat ze echt over een bijzonder krachtige, ook harde stem heeft. We verlaten Mali en we gaan naar Senegal en daar kwam onlangs een prachtige verzamelcd uit, die heet Senegal 70.

Orchestre Laie Tiam en daarvoor King Negom en Le Perle Noir, de Zwarte Parels. En beide nummers zijn afkomstig van de verzamel-CD Senegal 70, oftewel op zijn Frans Senegal 70. Het is een overzicht van muziek uit Senegal uit de jaren 70, maar muziek die eigenlijk nooit tot het Westen doorgedrongen is, omdat de muziek niet werd uitgebracht in Europa en in Amerika. Er is een label dat heet Analog Africa en die ontfermt zich eigenlijk over de verloren parels van de Afrikaanse muziek. En dit is weer zo'n hele mooi overzicht van muziek die wij niet kennen, maar eigenlijk wel al lang hadden moeten kennen. Ingewikkelde zin. We gaan over van Senegal naar La Réunion. Dat is een eiland wat in de buurt ligt van Madagaskar, dus aan de oostkust van Afrika. La Réunion is een overzees gebiedsdeel van Frankrijk, een département d'outre-mer. En de muziek die daar vandaan komt, dat is Maloya. En wij horen twee nummers van de groep Simangavole.

0: Minute-Loi.
1: Nena van de groep Simangavole van het eiland La Réunion. En daarvoor hoorde je ook nog een ander nummer van Simangavole. En dat heet Prends le temps, oftewel Neem de tijd. Een bijzondere groep, 5 vrouwen die Maloya zingen. Dat was nog niet eerder gebeurd op La Réunion. De Maloya, dat is de blues van La Réunion, was tot voor kort eigenlijk voorbehouden vooral aan mannen. Maar dit is de eerste groep die bestaat uit dames, 5 dames. Zeer energiek, doet een beetje denken aan Sapmama, de Belgische groep, Belgisch-Congolese groep die destijds furoren maakte. En Simangavole heeft diezelfde energie. Ik heb ze 2 keer aan het werk gezien en ik hoop ook dat ze een keer naar Nederland gaan komen. Niet zo ver van La Réunion ligt een ander groot eiland en dat heet Madagaskar. En daar woont de muzikant met de naam Rajeri.

Mooie instrumentale muziek van het eiland Madagaskar. Je hoorde twee nummers van Rajeri. En op Madagaskar wordt hij ook wel de prins van de Falia genoemd. En de Falia is een harpachtig instrument gemaakt van bamboe. De tijd is alweer voorbijgevlogen. Dit was het programma Mariama met dank voor de techniek aan Dirk Winkel. En we gaan besluiten met een nummer van de CD Muziek de Nuit van Balaké Sissoko en Vincent Segal. En volgens veel liefhebbers van Afrikaanse muziek is dit tevens ook de mooiste CD van 2015.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Metamorfose. Zondag 21 juni aanstaande vindt voor de 30ste keer het Houtfestival plaats. Dit is een gratis en kleinschalig wereldmuziekfestival in Haarlem. Maar wereldmuziek is niet het enige dat aan bod komt. Ook jazz krijgt een plek. Het zijn juist de bijzondere rafelranden van muziek die een plekje krijgen. Muziek die normaliter niet zo snel te horen is op de radio of te zien in zalen of op tv. Het Houtfestival vervult daarom een belangrijke plek in de Nederlandse culturele infrastructuur. We beginnen met enkele groepen die vorig jaar op het festival stonden om een idee te krijgen van de breedte van het festival. Jan Binay, Dima en Koffie.

Ja, jeetje. Dat was de samba zo serieus. Op dat moment heb ik het gevoel dat ik in het verkeerde moment geboren ben. Dat was echt de muziek waarop ik dus al echt volwassen had willen zijn om mee te gaan dansen bij de feestjes en zo. De allereerste nummer, Heel Confesso van Tim Maia, inderdaad, hij heeft de soul naar Brazilië meegenomen. En dat werd in de combinatie van samba en soul. Het volgende nummer, Carlos da Fé. Pra que vou recordar o que chorei? Kan je nagaan, ik was toen heel verliefd op Carlos da Fé. En na rua, na chuva, na fazenda, Van Hildon. Echt een lekker nummer om langzamer te dansen met je lief.

Ah, dit noemen. Casaco marrom van Nevinha. Gek, hè? Dit nummer was ik helemaal vergeten dat het bestond. En weet je, wie heeft het mij herinnerd? En natuurlijk wel mooie herinneringen weer naar boven laten komen. Ronald Giphart. We hadden een project waar wij aan het koken waren. Nou ja, niet echt aan het koken. Het was een programma over eten en zo. En hij vertelde iets over dit nummer. En ik was zo dankbaar dat ik door hem dit kon herinneren. En daarvoor, als allereerste nummer Samarina in de mooie stem van Wilson Simonal. En Voo sobre o Horizonte van Azimuth. Ja, jaren 70, hè? Mooi.

Nana Caymmi, in César Camargo Mariano, Velho Piano, wat een prachtigheid. En daarvoor, we zijn begonnen met Colo de Rio, doet me denken toen ik net in Nederland kwam. Weet je wel, Fries en fruitig, Colo de Rio, met Márcia Maria. En daartussen Canto de Ossanha, met de diva Elis Regina.

Ja, en met Bebel Gilberto, Sem Contenção, Sem Vai Reviver, and the Era 2000. En daarvoor, Chico Science en Nação Zumbi, Amor de Muito, een heerlijke mix van maracatu en rock.

Dat is Arlindo Cruz met O Meu Lugar, Mijn Plek, Zijn Liefde voor de Plek waar hij groot is geworden. Meu Lugar, Madureira. En daarvoor, we hebben dus al geopend met Ferrugem. Hij maakt een hele mooie mix tussen R&B en pagode. En daartussen Mariana Aydá en Leci Brandão, Zé do Caroço. Hey, wat was het leuk om even bij jullie te zijn vanavond met een Brasil da Liu programma. En nou, dat was vandaag een beetje een flashback verhaal. Hartstikke leuk en ik hoop jullie nog eens een keertje te zien ergens. En

0: Meros Buzet 这个节目，谢谢你的听。
1: Selamat datang pendengar di penyiaran yang
2: diwerel
1: musa.
2: Wereldmuseum.
3: Saygıdeğer dinleyiciler, yeni programımıza hoş geldiniz ve Wereldmuseum dinlediğinizde çok teşekkür ederim.
4: Welkom luisteraar bij een nieuwe aflevering Wereldmuseum. Wereldmuseum, een muzikale kunstomschrijving waarin Mattie Poels op zoek gaat naar de bijzonderheden van de wereldmuziek.

Welkom bij Deze Wereldmuze op 5 mei met een uur muziek uit Brazilië. Alhoewel, we begonnen met een nieuwkomer uit Kaapverdië, de zangeres Mayra Andrade. 21 lentes jong en toch heeft ze al een heel muziekverleden achter zich. Ze werd geboren in Cuba en ze groeide op in Senegal, Angola en tenslotte in Kaapverdië. Als tiener trad ze veel op in Parijs en Lissabon en ze nam zelfs een duet op met Charles Aznavour. Maar tot voor een jaar geleden had ze nog steeds geen solo-cd gemaakt en die is er nu wel. Navega heet de cd Op de Golven. En van die cd hoorde u zojuist Lapidu Nabu. Op 6 mei geeft Mayra Andrade een concert in Amsterdam op zondagmiddag in het muziekgebouw aan het IJ. Nog één werk van haar cd, Dispidida. Thank you.

Een van de vrolijkste muziekstijlen die voorkomt in het noorden van Brazilië is wel de forró. En werd hier gespeeld door Zé Cupido. En ja, het is muziek die getypeerd wordt door het gebruik van de accordeon, de sanfona, de triangel en de zambumba, de grote trommel. Waarbij de accordeon wel het belangrijkste instrument is. En deze werd ooit meegenomen door Italiaanse immigranten zo rond 1850. De forró klinkt luchtig en is zeer dansbaar. In het begin van de 20e eeuw werkten in het noorden van Brazilië Engelse arbeiders aan de aanleg van spoorwegen. En als ze nou in de avond klaar waren met werken, dan werden er feesten georganiseerd voor iedereen. For all. En men denkt dat die naam forró daar vandaan komt. Er is ook een andere verklaring en die verwijst het woord forró naar het woord forró bodo, een Afrikaans woord dat feest betekent. Ja, hoe dan ook, de forró is inderdaad een immens populaire stijl in Brazilië en er wordt zeer intiem op gedanst. Luister maar eens naar Corene Pereira en Toño de Sarinha met Sebastiana.

enorm vrolijke muziek uit het noorden van Brazilië, uit de streek Pernambuco, de Foro. En hier gespeeld door Severino Januario en Jawa Silva met Siribo. Er is een nieuwe cd uitgekomen van de populaire samba-muzikant Zeca Pagodinho uit Rio de Janeiro. Of eigenlijk komt hij uit Ijara, een voorstad van Rio. Hij kwam als kind al vaak op de Rodas de Samba, de jam-sessies. En daar heeft hij eigenlijk de samba leren kennen en de samba leren spelen. Inmiddels heeft hij 13 cd's opgenomen sinds 1986, toen zijn eerste uitkwam. En nu dus een nieuwe. Deze nieuwe cd draagt een Engelse titel, For Real, en twee stukken daarop. Om te beginnen een ode aan Saint George. Sawa George.

0: segura nós.
1: Ih, compadre, não sei aí.

de samba-muziek van Zeca Pagodinho. En nu Braziliaanse muziek uit eigen land van de groep Luz Azul, met zangeres Marga Mendes. Braziliaanse muziek, maar wel met een vleugje flamenco. En die wordt veroorzaakt door gitarist Victor Rosinha.

Luz Azul. Nog een groep uit Europa die Braziliaanse muziek spelen. En ze komen uit België, het muziekgezelschap Think of One. De groep verbleef een tijdje in Recife in het noorden van Brazilië, in Pernambuco. En ze vermengden de steile muziek die ze daar hoorden met hun eigen inbreng. Samen met zangeres Dona Sila de Coco. Deze zangeres, 66 jaar oud, ze kwam naar Europa om met Think of One te toeren. De groep komt uit Antwerpen en ze begonnen daar ooit als een big band met zo'n 20 muzikanten. De groep reduceerde zichzelf tot gezelschap van 6 muzikanten en halen daar muzikanten bij uit verschillende culturen. Onder andere de Marokkaanse Gnawa-cultuur. Maar nu dus eerst de Braziliaanse inslag van Think of One en gezongen dus achter de microfoon Dona Sila de Coco in Tirar Onda.

Think of One met zangeres Dona Sila de Coco. Een andere Dona, Dona Yvonne Jara. Een zangeres ook van een behoorlijke leeftijd, 86 jaar. En zij leerde als klein meisje de cavaquinho bespelen. Een soort ukulele-achtig snaarinstrument. En daarmee schrijft ze veel van haar eigen samba-liedjes zelf. Die overigens ook door andere Braziliaanse muzici worden uitgevoerd. Als kind krijgt ze dus die cavaquinho van haar stiefvader en 50 jaar lang speelt ze dag in dag uit op dit kleine instrument. Maar tot op de dag dat iemand erop gaat zitten en de cavaquinho in twee stukken breekt. Ze laat een nieuwe bouwen, een nieuwe cavaquinho, en als ze deze uitprobeert ontstaat vanzelf het nu volgende lied. Un grande sogno. Dona Yvonne Jara.

Tot slot van deze wereldmuze nog twee nieuwkomers binnen de Braziliaanse moderne muziek. Zoals zangeres Keio, opgegroeid in São Paulo en krijgt als jong kind al het vak geleerd door haar vader. Van haar debuut-cd 10 Tellen.

0: En na Keo, de tweede nieuwkomer, Cassia B, Cassia Bronstein. En zij neigt meer naar de bossa nova richting lounge muziek. Voor al uw reacties, wereldmuziek@concertzender.nl of een briefje naar de Concertzender, postbus 275 1200 AG in Hilversum. Cassia B met Segredo en graag tot de volgende Wereldmuze.
1: Se for um desejo, meu

Dit is Door de Mazen van het Net, een programma van Ton Maas. Vandaag met dansmuziek voor koperblazers. Straks Werner Puntigam uit Oostenrijk met zijn groep Mambas. Maar we beginnen bij de Zuiderburen. Want onlangs verscheen een verrassende cd met Waalse danswijsjes voor koperkwartet. Vier gedreven amateurs, een museumconservator, een postbode, een psycholoog en een huisschilder, blazen op respectievelijk bugel, cornet, euphonium en bastuba een oude traditie nieuw leven in. Het komend half uur kunt u luisteren naar het ensemble Arras de Terre met een aantal stukken van hun cd Argeden, wat zoveel betekent als dansjes, deuntjes of wijsjes.

U luisterde naar de cd Tota Bona Loqua van de drie gelijknamige heren. In het volgende blok een van de vele cd's uit de Ethiopiek-serie en wel nummer 15 die de titel heeft Jump to Addis. Jazzmuzikanten uit verschillende West-Europese landen spelen hierop samen met muzikanten uit Ethiopië. Van deze cd hoort u nu twee nummers.

U luisterde naar twee tracks van Ethiopiek, nummer 15, en die heeft de titel Jump to Addis. Tijd nu voor authentieke zigeunerblues. De volgende opname is uit 1964, en wel van de Roemeense zangeres Romica Pusianu. Virtuose begeleiding bij Rauwe Gypsy van een inmiddels overleden zangeres.

Dat was de Roemeense zangeres Romica Puceanu. We sluiten deze wereldmineralen af met de Algerijnse Karim Ziad. Gnawa-muziek in een modern jazzy jasje. Ik zeg het u alvast maar, de volledige speellijst die is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Moet u wel doorklikken naar dit programma Wereldmineralen. Vertel ik u ook dat deze aflevering werd samengesteld door Oscar Persson en mede mogelijk gemaakt werd door de Centrale Discotheek Rotterdam.

Dit is een programma door de Mazen van het Net, een programma van Ton Maas. Vandaag met muziek van de Amerikaanse gitarist Bill Frisell. Toen hij jaren geleden het album Nashville uitbracht, dat hij maakte met een aantal vooraanstaande bluegrass muzikanten, waren veel van zijn fans verbaasd, eigenlijk erg verbaasd. Dat hadden ze achter deze jazz cat nooit gezocht. Maar wie aandachtig naar zijn werk luistert, weet dat zijn liefde voor de Amerikaanse rootsmuziek vrijwel overal doorschemert. Zo ook op de albums die in deze aflevering aan bod komen. Straks de plaat die hij maakte met de uit Zwitserland afkomstige mondharmonica-speler Grégoire Marais. Maar we beginnen met Gun Just Like a Train, een CD uit 1998 die Frisell maakte met slagwerker Jim Keltner en contrabassist Victor Graus, eigenlijk de broer van country diva Alison Krauss.

Tot zover Gun Just Like a Train. Van gitarist Bill Frizzle met bassist Victor Kraus en drummer Jim Keltner. U luistert naar de Concertzender met het programma Door de Mazen van het Net, samengesteld door Ton Maas. Ook de tweede helft van deze aflevering is gewijd aan muziek van Bill Frizzle. Het komend half uur hoort u enkele stukken van Americana, het album dat Frizzle kort geleden maakte met de uit Zwitserland afkomstige mondharmonica-speler Grégoire Marais. En ze worden bijgestaan door Clarence Penn, drums, en Romain Collin, piano, synthesizer en trafomonium.

Dit is de Concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering heel veel nieuwe Afrikaanse muziek. We gaan snel van start met de Kaapverdische zangeres Lura.

0: Jezus.
1: Specta. Ponce, deze doet alles.
2: Sabi Dimas van zangeres Loura. En zij komt van de Kaapverdische eilanden. Loura debuteerde zo'n jaar of 10 geleden met een prachtige cd. En het leek allemaal heel goed met haar carrière te gaan. Maar in 2009 besloot ze om een tijd lang helemaal niets meer met muziek te doen. Het was heel jammer, want het was een zeer getalenteerde dame. Maar onlangs is er weer een prachtige nieuwe cd van haar verschenen. En die heet Herenza. En dat betekent zoveel als erfenis. En Loura zingt op deze nieuwe cd heel veel vrolijke dansnummers. Zoals je zojuist hoorde, Funana en Batuk. Dat zijn de stijlen van de Kaapverdische eilanden. Maar ook wat meer melancholieke muziek. En die komt later aan bod. Van de Kaapverdische eilanden gaan we snel door naar Mali. Daar heb je zanger, gitarist Mamadou Kelly.

Tequila!

Koch Barman van Youssou N'Dour en de Super Étoile de Dakar live opgenomen in 1987 in Athene. En onlangs uitgebracht op een cd die heet Fateh Likou. En we begonnen dit blokje van Youssou N'Dour met zijn klassieker Immigré. Goed, Youssou N'Dour komt uit Senegal en voor de kust van Senegal liggen de Kaapverdische eilanden. En een van de beste zangeressen van dit moment van de Kaapverdische eilanden is Loura.

Die Unda Kim Bam van zangeres Lura van haar nieuwe cd Herenza. Lura is, denk ik wel een van de grote zangeressen van de Kaapverdische eilanden van dit moment. Is een tijd lang uit de running geweest, maar is nu weer helemaal terug met een prachtige nieuwe cd. We gaan een heel stuk terug in de tijd. We gaan terug naar het Engeland van begin jaren 60, toen daar heel veel muzikanten uit Ghana en Nigeria hele mooie muziek maakten. En dat is verschenen op een cd die heet High Life on the Move.

De groep Sounds Africana met het nummer Africana. En dat staat op een dubbel cd die heet High Life on the Move. En dat is een verzameling met muziek die in de jaren 50 werd opgenomen in Londen, Nigeria en Ghana. Heel bijzonder, High Life. Er zitten al wat voorlopers van Afrobeat bij. En het blokje wat ik net draaide zat ook Fela Kuti bij, zijn allereerste single. Goed, de tijd is snel omgevlogen. Dit was weer een nieuwe aflevering van het programma Mariama. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En Dirk Winkel, bedankt voor de techniek.

Yeah.

Ja, met deze gezongen oerschreeuw uit de Bjarn openen we een nieuwe aflevering van Discover. Het programma waarin we vergeten, verstofte of onbegrepen pareltjes uit de rootsmuziekgeschiedenis opnieuw aan u voorstellen. Ditmaal betreft het een album uit een klein gebied met een grote artistieke waarde. Een gebied waar niet veel anders te beleven valt dan landbouw, een veeteelt, wat toerisme en een verdwaalde fabriek. Toch werd de rootsmuziekscene in 1996 geconfronteerd met een bijzonder album van een zangeres uit de Bjarn. Marie-Lie Oriana is een natuurtalent. Het verhaal gaat dat zij voor haar zangcarrière dagelijks de geiten hoedde in de heuvels van de Bjarn. En mogelijk zit daar, gezien de openingstrack waarin de echo's van de bergen klinken, een kern van waarheid in. Na de openingstrack, saai van het gelijknamige album, nu wat meer muziek.

Mm-hmm.

Ja, tussen de songs door hoort u verhalen in het Béarnais en geluidsfragmenten zoals de laatste track Hymne. Boventoonzang kennen we dus niet alleen in Mongolië en Oost-Azië, maar ook in de Béarn. Het zijn hommages aan haar geboortestreek. De betrokkenheid laat Oriana tevens ook op een andere manier blijken. We hoorden al het lied Balançon over de oorspronkelijke woonplaats van de zangeres. En zo direct ook Ethnocide, een protestsong over de aanleg van een tunnel die in het kader van de economische vooruitgang werd gerealiseerd, maar de eigenheid en identiteit van de Béarn bedreigde.

De eerste kennismaking buiten de Béarn met Oriona was op het folkfestival Dranouté, waar de zangeres in 1994 een onuitwisbare indruk achterliet op het festivalpubliek. Bij onze zuidenburen had ze altijd een streepje voor. In Nederland is de zangeres nagenoeg onbekend. U hoort nu de drie laatste tracks van Sai.

Marie-Lie Oriona is geen productieve muzikante. Na Sai volgde elke 5 jaar een volledig album en tussendoor wat EP's. Dit jaar verscheen haar nieuwste 4e album La Destinada. Tot slot laten wij u daarvan 2 tracks horen die illustratief zijn voor de muziek van Oriona. Een ballade die door knappe arrangementen sterk dynamisch ontwikkelt tot een krachtig energiek lied en een bijna fluisterende, ontroerende en iets wat melancholische song. Discover wordt voor de concertzender samengesteld door Marius Roeting.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Nou, en die bekende of onbekende Nederlander is dus Marius Routing. In 1974 verschijnt het debuutalbum van de Schotse formatie Contraband. Een piepjonge 17-jarige zangeres wordt bijgestaan door 5 nauwelijks oudere mannelijke muzikanten. Contraband was de eerste formatie in Schotland die op Angelsaksische school gestoelde folkrock bracht. Bewerkte traditionals, waaronder nummers toegeschreven aan Robert Burns, maar ook eigen composities en enkele fraaie ballads. Het debuutalbum bleek uiteindelijk ook de zwanenzang, want na pakweg een goed jaar viel de groep om diverse redenen uiteen. We zullen horen dat de afzonderlijke leden toch regelmatig met elkaar bleven samenwerken. Laten we eerst gaan luisteren naar de eerste 4 tracks.

Muziek van de groep Contraband en die bestond uit zangeres May McKenna, violist John Martin, gitarist Peter Kearney en drummer Alec Beard. En de multi-instrumentale broers George en Billy Jackson. De laatste beperkte zich hier nog tot basgitaar en cello. Contraband heeft wel een min of meer eigen geluid, maar de afwisseling in arrangementen is breed. Van een aan een strijkkwartet refererende begeleiding tot elektrische bluesrock en een stevig gearrangeerde traditional. En het maakt het totale album wat onsamenhangend en laat duidelijk een nog zoekende groep horen. Ter illustratie een volgend viertal tracks, waarbij de korte track een variatie op een klassiek thema is. Het wordt gespeeld door en op het hoofd van Alec Beard.

Na ongeveer een jaar viel de groep uiteen, zoals gezegd. En de tijd bleek nog niet rijp voor Schotse folkrock. George en Billy Jackson, de laatste heet inmiddels William, richtten samen met violist John Martin en zanger-gitarist Billy Ross Ocean op. En die groep wordt een van de belangrijkste eigentijdse folkformaties in Schotland. William switcht over naar Keltische harp en Ierse doedelzak. En na het uiteenvallen van Ocean componeert William enkele orkestrale folksuites. Bij de uitvoering doet hij een beroep op zijn oude Ocean en contrabandmaten, zoals George, John, Peter, Gurney en Alec Beard. En dat doet hij in de Well Park Suite.

George Jackson overlijdt in 1998. Martin vertrekt naar de Casey Club, als ik het goed lees, en Turner Hill Weavers. En Willie maakt soloalbums en profileert zich als componist en muziektherapeut. Peter Gurney speelt nog steeds muziek, maar wat in de schaduw. En May McKenna wordt een zeer veel gevraagd studiomuzikant en achtergrondzangeres, variërend van Sting tot Michael Jackson, en maakt enkele overgeproduceerde popalbums. We kozen een bewerking van een traditional uit haar solo-repertoire. En tenslotte, Alec Beard, die heeft enkele Britse hits en is een tijdje drummer bij de symfonische folk-rock-formatie Griffin. En daarmee sluiten we deze Discover, die werd samengesteld door Marius Roeting, af.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Metamorfose hier bij de Concertzender, waarin u muziek gaat horen uit Iran. We gaan naar twee instrumenten luisteren, de tamboer en de tombak. Aan het begin van deze aflevering van Metamorfose hoorde u een traditionele Koerdische makam, genaamd The Desire of Union, bewerkt door Ali Akbar Morari van de zojuist uitgebrachte cd Goblets of Eternal Light. Op deze cd zijn Koerdische makams te horen uit Iran, gecomponeerd, gearrangeerd en gespeeld door meester tamboerspeler Ali Akbar Morari. De Iraanse tamboer is een lange halsluit met 8 snaren en een beweegbare fret en werd traditioneel gebruikt als begeleidingsinstrument voor mystieke makamliederen. De teksten op deze cd zijn van bekende dichters zoals Mahwi, Naali en Ghoran. Zangeres is Bahar Mavahed, die na jarenlange studie bij onder andere Hamid Reza Nobaksh zich ontwikkelde als een begaafd makamzangeres. Tevens speelt zij voortreffelijk tamboer. Op DAF hoort u Ali Rimini. We vervolgen dit programma met 3 makams: Goblet of Eternal Light, Goblet of Wine, maar allereerst Autumn.

U hoorde zojuist drie makams op tamboer, gespeeld door Ali Akbar Morari en gezongen door Bahar Mafahed. De tweede cd van vandaag is Jera Deus van Mohammad Reza Mortazavi. Meester spelen op de tombak, een Iraanse vaarstrommel dat uit een stuk hout is gemaakt. Mohammad Reza Mortazavi, geboren in Isfahan in 1978, begon al op 6-jarige leeftijd met het spelen van de tombak. Op 10-jarige leeftijd won hij de jaarlijkse Iraanse tombakwedstrijd, waar alleen de beste muzikanten van het land aan meedoen. In de jaren die hierop volgden ontwikkelde hij zich verder en wordt nu door velen als de beste tombakspeler ter wereld beschouwd. Zijn manier van spelen overstijgt de traditionele tombakmuziek, en hij ontwikkelde meer dan 30 nieuwe ingenieuze slag- en vingertechnieken, wat hem tot een unieke muzikant maakt die internationaal wordt geroemd. In 2011 wordt hij dan ook uitgenodigd voor de belangrijkste wereldmuziekbeurs van Europa, te weten de WOMEX, voor een showcase van zijn virtuose spel. Sinds 22-jarige leeftijd woont hij in Berlijn. Naar zijn werkterrein heeft hij zich uitgebreid. Maar zijn werkterrein heeft zich uitgebreid over Europa en ver daarbuiten. We laten u drie nummers horen van de cd Jera Deus, nummer 1, deel 1 en 2, en Jera Deus, nummer 3, deel 1.

U hoorde de Iraanse tombakspeler Mohammad Reza Mortazavi met drie nummers van zijn laatste cd getiteld Jira Deus. Als afsluiting van dit programma draaien we nog het nummer Beloved van de cd Goblets of Eternal Light van Ali Akbar Moradi en zangeres Bahar Movahed. De titels van de nummers en alle overige gegevens vindt u zoals altijd terug op de website van de Concertzender www.concertzender.nl. Ik neem nu afscheid van u en dit programma werd voor u samengesteld door Carolien Kleijren.

Beste luisteraars, welkom bij Concert Zender Live. Vandaag kunt u luisteren naar een optreden van Etenes Vassier en haar trio. Zij traden op tijdens het Houtfestival in Haarlem op 16 juni 2019 en natuurlijk waren wij erbij. Etenes Vassier is een diva in Ethiopië. Ze is een traditionele zangeres die in de jaren 90 namaakte in de clubs van Addis Ababa. En ze deed dat met gedurfde improvisaties op basis van het traditionele Asmari-repertoire. En het is van oudsher het domein van troubadours die zichzelf begeleiden op de masinko. Dat is een eensnarige vedel. In 2007 ontmoette Vassier de Franse gitarist en bassist Mathieu Sorisseau. En met de komst van contrabassist Sébastien Bacquia is het trio compleet. Recensent Bas Springer zei hierover op de website van mixedworldmusic.com, ik citeer, je komt als luisteraar oren tekort. En oren tekort bij het trio van Etenes Vassier. Je zit voortdurend op het puntje van je stoel. Zoveel gebeurt er. U hoort vier nummers, te beginnen met Tezeta.

Naka, the Lutano, Nijama, Filawana, Karabah, what

Liverpool.

ሆነህ የተኛውን ቤት ቀሰቅሳለህ አንሶላን ውድ ነው ታስቀድደዋለህ

prenez la tête, ça va le pécho, en prenez.

Thank you.

Ron Jansen interviewde Liz Simmons van Analivia. De zangeres verklaart onder meer de keuze voor de groepsnaam, dat is een romanfiguur uit Finnegan's Wake van James Joyce. Joyce werd een renaissanceman genoemd vanwege zijn brede interesses. Nou, ik vind de bandleden van Analivia ook renaissance mensen vanwege de diversiteit aan interesses en hun talenten. We luisterden naar Traveling Kays van hun tweede cd Barrier Falls. In New Folk Sounds 131 vindt u een uitgebreide terugblik op diverse zomerfestivals. Marius Roeting was op het Sidmouth Folk Week in Engeland en zag daar het eenmalig reunieconcert van de Amerikaanse folk-punk-rockers Cordelia's Dad. Een onvergetelijk concert dat droop van energie en enthousiasme. Wij zullen het moeten doen met een track van de cd What It Is.

De nieuwe cd van Billy Prince Billy wordt door Luther Zevenbergen als tip-cd aangemerkt. Ik citeer, aanvankelijk denk ik dat de koek op is en dat hij net een cd te veel heeft gemaakt. Tijdens een tweede keer luisteren moet ik dat al enigszins bijstellen. Vervolgens groeien de liedjes bij elke luisterbeurt uit tot een fraaier blinkende diamant. En tenslotte moet ik constateren dat hij het weer geflikt heeft. Dat is het oordeel van Luther Zevenbergen over The Wonder Show of the World. Eelco Schilder spoort de lezers aan niet zuinig te zijn en de dubbel-cd-versie van Leave Your Sleep van Natalie Merchant aan te schaffen. Het waarom? Leest u in New Folk Sounds 131. Wij laten u Vain and Careless horen van dit album.

U luistert naar de concertzender met New Folk Sounds on Air. Jozef Topping heeft de gave om meeslepende, intieme ballads te schrijven die echter nooit over het randje van de truttigheid of melodramatiek gaan. Maar hij kan ook knallen, zoals in Holding On To Love. Aldus Marius Roeting over de cd Ghost in the Shadow. U hoorde de zojuist genoemde titel. Dime laat op hun derde cd, Diversions, horen wat je van een traditioneel ingestelde folkgroep mag verwachten. Dat is de conclusie van Marco Pol over deze Schotse folkgroep. Een zangnummer nu in het Gaelic.

De laatste cd van het Britse Kumbawamba heet ABCDEFG. En in die letters en noten ligt de essentie besloten. Scherpe teksten in fraaie muziek verpakt. Alle songs wijzen naar een historisch feit waarbij muziek een essentiële rol speelde. Dat schrijft Joop van den Bremen over deze tip-cd. Hij is ook enthousiast over de dubbel-cd Veurbeelden van Paul van Loo en Ivo Rosbeek. Wat aan beide schijven opvalt, is het evenwicht tussen de muziek en de tekst. Wij luisteren naar een bewerking van een lied van Tom Waits.

ons clubje van toen. Zijn die allen uit voet? José en het Kim, die kind, die komen wel in de boot. Ze drinken zich in een gouden en soms soepig met witse honger dat dus willen ze mich kriegen.

0: Wie is het eigenlijk met de Jan?
1: Als ze dat niet gehoord. Een ongeluk met haar wagen.
0: Nee,
1: waarop in een slag doet hij vloog.

0: de rand van het graf.
1: U heeft waarschijnlijk nog nooit van Everdina Fenna Krommendijk Kossers gehoord. Zij is een van de uitvoerenden op de cd-box Onder de Groene Linden. Deze, met name over de landsgrenzen populaire box, bevat opname uit het gelijknamige radioprogramma dat veldonderzoeker Ate Doornbos jarenlang in de vorige eeuw samenstelde. Doornbos overleed op 23 juli jongstleden en Joop van den Bremen herdenkt hem in een artikel. Dries Delru vroeg aan de Berbers Marokkaanse en in Parijs wonende zangeres Hindi Zara waarom ze in het Engels zingt. Haar antwoord? De Berbertaal is eenvoudig en staat grammaticaal vrij dicht bij het Engels. Engels maakt me verstaanbaar over de wereld. Waar ik ook kom, begrijpt men mijn liederen, of het nu in Mexico, Slovenië of Japan is. Had ik Stand Up in het Frans of in het Berbers gezongen, dan was dat zeker niet het geval geweest. Na Fascination van Hindi Zara volgt een track uit een compilatie-cd van de Franse chansonnier Mouloudji. Eveneens beschreven door Delru en tot slot een versie van het bekende Tri Martelot.

Drie Martelots in een bewerking van Jan van Schemner met Laurent Hautemart, François Fava en René Sette. Zij gingen een samenwerking aan waarover Dries Delru oordeelt. Het samenbrengen van de Bretonse en de Occitaanse taal leek niet voor de hand te liggen, maar de vier artiesten hebben elkaar uitstekend gevonden. De Amsterdamse, maar van oorsprong uit Marokko afkomstige singer-songwriter Kashmir Hakim is sterk beïnvloed door de folk-protestzangers uit de jaren 70. In een mooi artikel van Hans van Delen zegt hij, en ik citeer wederom, "Het was een tijd van politiek en protest. Tegenwoordig hebben we de welbekende vrijheid van meningsuiting. Soms heb ik het gevoel dat ik in de verkeerde tijd geboren ben. Iedereen is in deze tijd blijkbaar erg druk met de nieuwste computerspelletjes. Ik had in 1969 wel op Woodstock willen spelen en mijn zegje willen doen. Een droom? Ja." Free people.

Dit was muziek van de in Nederland woonachtige Palestijnse muzikant Haytham Safia. De conclusie van Luther Zevenbergen over diens cd No Complications is als volgt. De melodieën liggen prettig in het gehoor en ademen de oriëntaalse sfeer die je van een dergelijke cd mag verwachten. Toch mis ik wat diepgang. Hij is wel zeer enthousiast over de cd met muziek van Paban Das Baul. Al die toeters en bellen met westerse invloeden uit voorgaande samenwerkingen blijken helemaal niet nodig te zijn voor een boeiende en afwisselende cd.

Het blokje Afrika werd ingeluid door het deels Zwitserse compagnie Jinjo. Rob van Nielen vindt hun album Sinia Nakono een schijf met enkele mooie tracks, maar vooral gericht op dans. En dat moet je live beleven. Muziker van Carlo D. krijgt meer krediet. In alle nummers klinkt een enorme... Het blokje Afrika werd ingeluid door het deels Zwitserse compagnie Jinjo. Rob van Nielen vindt hun album Sinia Nakono een schijf met enkele mooie tracks, maar vooral gericht op dans. En dat moet je live beleven. Muziker van Carlo D. krijgt meer krediet. In alle nummers klinkt een enorme positieve drive door. Een blij

U hoorde uitvoeringen van Raga Multani. Eerst door Ajoy Chakrabarty en daarna door zijn dochter Kaushiki Chakrabarty. Vocale muziek vormt het fundament van zowel de Noord-Indiase als de Zuid-Indiase raga-muziek. De Zuid-Indiase composities zijn strakker en bondiger opgebouwd dan de composities in de Noord-Indiase muziek. En in de Zuid-Indiase muziek is veel minder ruimte voor improvisatie dan in de Noord-Indiase muziek. De Chakrabarty-familie zingt van ouds Noord-Indiase raga's. Maar Kaushiki heeft zich ook gestort op het Zuid-Indiase Carnatische raga-repertoire.

Kaushiki Chakrabarty is inmiddels een grote ster in de Indiase klassieke muziek. En de verwachting dat ze zal uitgroeien tot de grootste zangeres van de Noord-Indiase raga in de 21ste eeuw is zeker niet overdreven. We gaan eindigen met live-opname van het recent uitgebrachte album Kaushiki. We laten het snelle slotgedeelte horen van Raga Rageshri, een romantische raga met een opgewekte toon. In het slotgedeelte voert Kaushiki de raga met veel vuur en passie naar grote hoogte. Vooral haar spectaculaire, razendsnelle melodieuze loopjes zijn een feest voor de oren. Kaushiki grossiert in onnavolgbare sargams, loopjes met de toonladdernoten sa, re, ga, ma, pa, da, ni. En ze trakteert uitbundig op akkartaans, loopjes met a-klanken, en boltaans, loopjes met lettergrepen uit de liedtekst. Hoe dat allemaal klinkt, kunt u nu gaan horen. Luister naar Kaushiki Chakrabarty en het slotgedeelte van Raga Rageshri.

U hoorde Kaushiki Chakrabarti met het snelle slotgedeelte van de Raga Rageshri. Wilt u eens zien hoe Kaushiki Chakrabarti zingt? Surf dan naar YouTube op het internet. Daar publiceerde Pieter de Rooij de korte film Kaushiki Chakrabarti in Amsterdam, waarin de zangeres wordt geïnterviewd en fragmenten zijn te zien van haar optreden afgelopen voorjaar in Amsterdam. Tot zover deze eerste aflevering van Garana, een programma dat u één keer per kwartaal hier op de Concertzender zult tegenkomen. De samenstelling van Garana is in handen van Pieter de Rooij. Tot de volgende Garana.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: En dit keer hebben we in Discover aandacht voor Midnight Mushrooms, het magistrale album van Griffin. En blijft u ook luisteren tot het eind van deze uitzending, want dan krijgt u informatie over een uniek optreden van Griffin in Nederland. Maar zo klonken ze op het titeloze debuutalbum uit 1973.

Het geluid van de Britse viermansformatie was uniek met instrumenten als kromhoorn en fagot naast diverse fluiten. Door de komst van een basgitarist en het prominente gebruik van toetsen, met name van het elektrische harmonium, ontwikkelden ze van excentrieke aanpak van oude en traditionele muziek naar meer eigentijdswerk. Opvolger Midnight Mushrooms is een belangrijke stap in de ontwikkeling. Langere suites, meer rocky geluid en veel dynamiek. Een ongeëvenaard meesterwerk is de titelsong van Richard Harvey, die de hele A-kant van de LP vult. Een suite waarin het leidmotief telkens repeteert en omgeven wordt door verschillende interpretaties.

U luisterde naar Taner Akyol en dan uw aandacht voor Vishwa Mohan Bhatt. Jaren geleden speelde Mohan Bhatt samen met Ry Cooder en Bella Fleck. Op de cd Sleepless Nights heeft hij samengewerkt met de zanger van Counting Crows, Matt Melly. Vishwa Mohan Bhatt bespeelt een zelfgemaakte Hawaïaans-Hindoestaanse steelgitaar. U hoort hier een instrumentaal nummer van de cd Sleepless Nights.

En het was Vishwa Mohan Bhatt. In het laatste deel van dit programma Wereldmineralen kunt u gaan luisteren naar de wereldberoemde Libanese zangeres Fairouz. Fairouz is inmiddels bijna 80 jaar oud en heeft 19 cd's op haar naam staan. Luisterend naar haar muziek zou je bijna vergeten dat ze uit een regio komt die al decennia lang leidt onder sectarisch geweld en oorlog. Ze blijft onverminderd prediken voor een vreedzame oplossing, zoals ook is af te leiden aan de titel van haar laatste cd, Efia Mal, vrij vertaald Ja, er is hoop. Ze maakte de cd in samenwerking met haar zoon Ziad Rabani. U hoort nu drie nummers van Fairouz.

U hoorde de Libanese zangeres Fayrouz met drie nummers van de cd Evia Mal. De volledige speellijst van dit programma is natuurlijk terug te vinden op onze website concertzender.nl. Even doorklikken naar ons programma Wereldmineralen. Het programma is voor u samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Ladies and gentlemen, the Pentangle.
2: Zo klonk de aankondiging van het concert van Pentangle op 29 juni 1968 in de Royal Festival Hall in Londen. De uitvoerenden zijn voorgesteld. Het album dat centraal staat in deze discover is Sweet Child, het tweede album van de Britse folkgroep. In meerdere opzichten een opmerkzaam album. Pentangle is geformeerd rond de gitaristen Burt Jansch en John Ramburn, die voor de Pentangle al een duo vormden. Buitengewone gitaristen die velen hebben geïnspireerd. Jansch had feeling met de Amerikaanse volksmuziek, bijvoorbeeld de blues en de fingerpicking, maar was ook zeer geïnteresseerd in Britse folksongs. Ramburn zat meer in de hoek van de renaissance en barokmuziek, maar deed later ook uitstapjes naar bijvoorbeeld de Indiase muziek. Het duo werd aangevuld met jazzbassist Danny Thompson, die voorheen onder meer bij Alex's Corner had gespeeld, evenals jazzdrummer Terry Cox. Stemgeluid van de formatie is Jackie McShee, oorspronkelijk ook uit de jazzhoek.

die al snel in het folkcircuit belandde als floorsinger. De mix van invloeden leidde tot een volstrekt uniek geluid, waarvan hier de eerste voorbeelden.

0: Pentangle was sterk vernieuwend. De band schroomde niet om a cappella liederen naast een improvisatie van een jazzcompositie te zetten. Zo ontstond een unieke sound, akoestische folk jazz avant la lettre. Terry Cox introduceerde het klokkenspel als volwaardig instrument. De unieke bewerkingen van de Britse traditionals resulteerden in enkele klassiekers, waaronder Bruton Town, de afsluiter van het volgende blok.
1: Now we have the star turn of the show. Coming up, Jackie is going to sing us a song called So Early in the Spring.

0: Satya Kam Mokam Singh, Martijn Baaiens en tablaspeler Matwala Prem. Wil je misschien even aan tafel komen zitten, Martijn en Matwala? Satya Kam eigenlijk ook, dat mag ook wel hoor. Dan vertel ik even dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw hier bij ons in de huiskamer. Voorbij u in de huiskamer. En mijn gasten heeft u net horen spelen. Ze speelden, of daar zijn ze eigenlijk nog steeds mee bezig, een late nacht raga bestaande uit 3 delen. 2 hebben we er al gehoord. Martijn Baaiens komt naast mij zitten. Satya Kam heeft zijn roots in India, Martijn. Maar jij ziet er toch echt als Hollands welvaren uit. Dus hoe kom jij nou in aanraking met die Indiaanse muziek?
1: Ja, ik heb mijn fysieke roots in het zuiden van Holland, inderdaad.
0: Al een stuk dichter bij India, ja. Wou je zeggen. Dan.
1: Ja, maar er is wel een stukje in mij ook wat... Als de resonanties nou wel heel erg op en neer gaat als ik Indiaanse muziek hoor.
0: Ja? Hoe komt dat? Wanneer heb je dat voor het eerst gemerkt? Dat je dat zo aanspreekt?
1: Ik denk dat er wel stijlen waren toen ik opgroeide. Ik ben als gitarist opgegroeid, zou je kunnen zeggen. Als jongs af aan gespeeld. Getokkeld op een ukuleletje en vrij snel klassieke gitaarles. Maar ook jammen met bandjes, improviseren, herrie schoppen. En dus ik was altijd wel met stijlen in de weer die heel veel op improvisatie gebaseerd waren. Maar het kwartje viel pas toen ik tijdens mijn conservatoriumstudie in Den Haag les had bij Robbie Favri. Heel inspiratievolle docent. En die naast klassieke westerse muziek ook bezig was om zich te ontwikkelen in de Indiaanse klassieke muziek op het instrument de sarod. Dus zat ik een keer bij hem thuis les en dat was liefde op het eerste gezicht.
0: Ja? Ja. Wat was dat dan?
1: Ja, de uitstraling voor het instrument alleen al, fysiek. En ook de klank, het is heel helder en kan ook heel sweet zijn. Maar ook, het is als een soort bliksemschicht ging er door me heen, ja.
0: En die uitstraling van het instrument fysiek, zeg je, dat sprak je... Je voelt gewoon ook een mooi instrument.
1: Ja, het heeft eigenlijk ook wel te maken met die metalen vingerbord. Want daar kun je die slides mee maken. En het eerste aanknopingspunt voor mij was dat ik als jongetje van 9 helemaal gek was van de oude country blues van John Lee Hooker en dat soort jongens. Robert Johnson. En dat is voor mij dat je dus een enorme emotionele expressie hebt met die... Ja, dat schommelen tussen de noten. Wat je niet in westers klassiek hebt op zijn hoogst als een soort effect, een glissando. Maar dat heeft een heel andere betekenis. Maar bij blues heb je dat wel. Echt het uitdrukken van het diepste van je ziel. Door middel van die microtoniek. En dat heb je ook in Indiaanse muziek. En dan ook met een hele verfijnde traditie van duizenden jaren oud. Dus dat fascineerde me mateloos.
0: En ben jij er ook voor naar India geweest?
1: Ja, tijdens mijn... gitaarstudie. Dus tijdens mijn sarodstudie ben ik op een gegeven moment naar Calcutta gegaan en daar kom ik nu sinds 12 jaar bijna jaarlijks.
0: Ik zeg nog een keer, jammer dat er geen beeld bij is. Jij zit in kleermakers zit op je stoel naast mij. Nee, dat mag, maar dat viel me op. En ik zag straks ook dat er allerlei kledingstukken hier verspreid lagen. Maar je hebt gewoon een andere broek aangetrokken.
1: Ja, we zouden eigenlijk naakt gaan spelen, maar dat mocht uiteindelijk niet worden. Dus.
0: Van wie mocht dat niet?
1: Productieleider. Satya Kam.
0: Mag best hoor. Matwala.
1: Nee, het was gewoon te koud.
0: Okay. Matwala, jij bent niet in Nederland geboren.
2: No, I'm Italian.
0: Ja, maar you're Italian and you're born in Italy. Yes. So how did you get in contact with this music?
2: Well, it's a short story. It happened many years ago, around 85. I was doing my army service and I was asked to make security for a very famous musician coming from India, and that happened to be Pandit Ravi Shankar and Pandit Kumar Bose. So, you know, bringing them to the airport, from the airport to the hotel, and not having a clue that these guys were going to show me my future. And then after the concert, I was so mesmerized by this instrument. I used to play drums before. And so I asked, you know, in my feeble English then, if I could play this instrument. And Ravi Shankarji says, of course you can, and what I have to do, you know. I was 20 years old.
0: Yeah,
2: I say, just go to India, and what about the master? Oh, he will find you.
0: Okay.
2: Oh, he will find me. I say, okay.
0: Then I
2: finished my army service, and in 86, 20 years old, I landed in Bombay. And the first thing I did, I looked
0: for
2: this particular figure. And then he ended up in being Pandit Shashi Kambelare. which passed away 2 years ago. He was the nephew of Pandit Taranath Ji, a legend in the Indian classical music, and twin brother of Pandit Ravi Shashi Belar. So already in the 40s, they were going with this Jawab Sawal Jugal Bandi question and answer on stage, and they were very much on demand. And we are talking of the 40s and the 50s. They brought this tabla solo played together, you know.
0: Want Wala Prem legt even heel kort uit. Hij heeft een dienst gezeten in Italië, is geboren in Italië. En hij zat in die zin, was belast met de beveiliging van wat hem later bleek, de beroemde Ravi Shankar. En toen vroeg, en hij, dat sprak je aan, hè, de, het spelen op de drum, zal ik het maar kort even noemen, maar de, wat je nu ook speelt. En toen heb je gevraagd, wat moet ik doen? En toen zei hij, nou, of kan ik dat ook? En toen zei hij, ja, dat kan jij ook. En als je naar India gaat, dan...
2: I lived there for around 15 years.
0: 15 jaar heb je in India gewoond. Is het een voorwaarde, Satya Kam, om daar ook echt te zijn geweest en te hebben gewoond en te hebben gestudeerd? Kan je, is het anders mogelijk om deze muziek goed te spelen?
3: Nou, het geeft wel een hele flinke boost. Dus wat je daar leert in korte tijd, dat zou, datzelfde kan je misschien wel in Nederland ook leren, maar dat zou dan veel langer duren. En het is ook gewoon, je krijgt die, die flavor mee, doordat je in die omgeving bent met de taal en
0: alles eromheen.
3: Alles eromheen. Je moet het, je krijgt de full package. Het is maar hier, als je het hier zou leren, dan je hebt de cd's wel en je hebt YouTube. En je hebt af en toe wel wat concerten of leraren die langskomen, maar je moet toch, je moet er meer, you have to get marinated in de sauce. voordat je het smaak gaat, voordat de smaak intrekt, net als met de muziek.
0: Dus eigenlijk moet het, zeg je, ja.
3: Ja, het moet wel. Het is net als je goed kung fu wil leren vechten, zou je toch in de Shaolin-tempel de real deal moeten leren.
0: Ja. Even wat vragen van mensen die ik hier heb opgevangen, want we hebben publiek natuurlijk ook in elke stuk Roots. Iemand zei, waarom houdt hij die viool vast als hij hem vasthoudt? Jij dus?
3: Omdat die Indiase muziek was vroeger, dus het was gewoon een religieus gebeuren in de tempel. Dus aanbidding naar... naar een bepaalde god. En dat ging dus met de rug naar het publiek, want ze bidden allemaal dezelfde kant op. En dan was het een ritueel naar het beeld toe. En daarvoor hadden ze recitaties en die zijn zich gaan ontwikkelen met de tijd. Het werden muzikaler en er kwam, uiteindelijk kwam improvisatie in. Dus het is toen meer een vorm van, en dat is klassieke muziek, gewoon mensen zijn het gaan gebruiken om te entertainen. Dus maar het basic idee van het ritueel is nog altijd gebleven. Dat zittend gebeurt met het idee daarachter. Mm-hmm. En ja, dat geldt dus ook voor de instrumenten. Dus viool is zo aangepast dat het ook zittend gespeeld kan worden. En de reden dat het dan op je voet rust is dat je meer die zware, snelle slides kan maken. Wat voor meer verkrampingen kan verzorgen als je dat staand zou doen of in de westerse positie.
0: Dus dat is het antwoord op de vraag, wat ik zei vanuit het publiek. Iemand zei ook, goh, is niet leuk een danseres erbij, Martijn? Gebeurt dat ook wel in India?
1: Niet zozeer bij echte klassieke muziek die wij spelen. Maar je hebt wel de klassieke dansvormen wel, wat wel begeleid wordt met muziek die wel geënt is op de Indiase raakmuziek. Maar wat wel leuk is natuurlijk hier in Nederland, heb je naast dat wij klassieke Indiase muziek spelen, spelen we ook, met name in de zomer op festivals, spirituele festivals, open-up festivals, yoga festivals, waar soms ook wel hele leuke danseressen zijn die dan de behoefte hebben op onze muziek te dansen. En dan zou ik zeggen, ga gewoon in gang.
0: Maar iemand zei hier ontzet nee, maar...
1: Heel inspirerend soms hoor, dat is echt heel bijzonder wat je dan soms voorbij ziet komen.
0: Oh ja, vertel eens, wat zag je voorbij komen?
1: Nou ja, gewoon hele inspirerende, mooie dansende dames. Maar ook dansende heren zijn in principe ook, hoor.
0: Dat is ook oké. Okay. Ja, dat is ook goed. Oh, gelukkig maar. Ja, oké. Okay. En wat ik me nog afvroeg, want jullie vertelden al, die zijn alle drie in India geweest en gaan er regelmatig ook nog naartoe. Hoe wordt die muziek daar dan beleefd? Govert Jan Bach zegt wel eens van, ik kan geen cd van Bach luisteren en iets anders tegelijk doen. Ik moet dan ook echt alleen naar die cd luisteren. Ik kan er niks bij doen, niet eens koken of zo. Hoe wordt die muziek daar beleefd? Gewoon ook... klassiek zoals wij hier, we gaan naar een concert. Of staat die de hele dag? Hoor je die muziek de hele dag overal? Hoe gaat het daar?
1: Klassieke muziek is niet wat je in de bus hoort of over straat. Het is meer Bollywood liedjes en allerlei lichte muziek. Die soms wel, met name de oude Bollywood muziek, wel heel erg gebaseerd kan zijn op raga muziek. Maar niet traditionele muziek als zodanig. Dus het is in concerten waar mensen echt wel luisteren. ook dat mensen hier in het concertgebouw gaan naar Westerse klassiek luisteren. Ik denk wel dat het minder steriel is als hier. Er zijn wel vaak ook gelegenheden dat mensen even naar buiten lopen, een kopje thee te drinken. Of als iemand echt iets te zeggen heeft, dan is het niet dat het niet kan. Maar er is wel echt focus, er wordt echt geluisterd. En muziek luisteren, ja, in principe ook als je het echt goed wil doen, dan luisteren. Dan kun je inderdaad er alleen maar naar luisteren. Maar ja, het is ook niet... Kijk, een cd is een opname, is niet de persoon die speelt zelf. Dat vind ik trouwens ook over Westerse klassiek. Het is heel mooi dat je dat zo heilig maakt. Maar het is niet Bach zelf die zit te spelen. Soms kun je dan best een gesprek voeren. Mm-hmm. Maar als je echt goed naar de muziek wil luisteren, dan moet je gewoon wel gefocust zijn en echt luisteren. Maar ik denk dat het eigenlijk met alle goede muziek is.
0: We gaan naar het laatste deel luisteren. Zeg nog even wat het is, Zetjakam.
3: Ja, dus dat wordt een gat, een instrumentale compositie in tiental. Wordt ook wel Ati Drut genoemd. Drut is snel en Ati, dat betekent gewoon heel erg. Ati Drut betekent dus heel erg snel.
0: Heel erg snel.
3: Ja, dus het tempo dat zal steeds meer opvoeren tot de climax.
0: Nou, heel goed. Neem je die plek weer in, zou ik zeggen. En dan gaan we daarnaar luisteren naar Zetjakam Mokam Singh. Matala Prim en Martijn Baijens. Te gast het hele uur al in Acoustic Roots.

0: Satyaka Mokassin, Matwala Prem en Martijn Baaiens speelden voor ons in Acoustic Roots. Satyaka, ik wil je nog even vragen naar je toekomstplannen. Wil je daar nog even kort iets aan mij over vertellen? Ik ben heb een beetje licht hypnotiserende werking ook, zo'n raga, of niet?
1: Ja,
0: dus als je je ogen dicht doet en je gaat er helemaal in, het is heel rustgevend.
1: Ja, dat is een van de...
0: Het laatste stuk was natuurlijk wel...
1: Ja, nee, dat is de bedoeling eigenlijk, als het zo... dat de uitwerking daarvan is.
0: Nou, dat is goed gelukt. Dus.
1: Dank je wel.
0: Wat zijn je plannen? Je zei al, het is niet zo'n heel goed klimaat om Indiase muziek...
1: Ja, dat klopt.
0: Hier verder te brengen, maar wat ga je doen?
1: Ja, dus naast Indiase muziek ben ik ook al veel bezig met zijprojecten. Dus ik... bijvoorbeeld gewoon in de fusiontjes tussen jazz en India's. Of ik ben nu ook meer bezig met tussen Afro, mm-hmm. Indian jazz. Dus het gaat dan meer om het viseren, om toch mijn eigen ding te kunnen doen, maar ook om het publiek te interesseren. Mm. En daarnaast is het nog, blijf ik wel gewoon fulltime in de Indiase muziek doorleren en de mogelijkheden exploren.
0: Heb je alweer een bezoek aan India gepland?
1: Dit jaar waarschijnlijk niet, maar na de zomer dan komen de plannen weer.
0: Dan gaat het weer verder. Dus eigenlijk ben je in de breedste zin van het woord ook met wereldmuziek bezig, als je al die gebieden aan het verkennen bent die je net noemde. Met de Afro kant op. En een waardig vertegenwoordiger van wereldmuziek bij ons in Acoustic Roots. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn.
1: Alsjeblieft.
0: In deze gelegenheidsformatie, zoals ze zeiden, want jullie spelen niet altijd samen. Nogmaals, dank je wel en hou ons op de hoogte.
1: Ja, zal ik
0: Dan zien we elkaar, wie weet, nog een keer. Dit was Acoustic Roots live bij de Concertzender. Techniek Hans Meerman. We gaan gewoon door op de achtergrond. Martijn kan er geen genoeg van krijgen. En presentatie Karin van der Boogaard. Tot de volgende keer.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Mariama. Deze uitzending is gewijd aan muziek uit Mali. Mali, een land waarmee muziek onlosmakelijk verbonden is. Een land waarvan muziek de grootste schat, het grootste exportproduct is. En degenen die de muziek daar dreigden te verbieden, die komen niet uit Mali. Muziek, daar zijn Tuaregs als Bambara het over eens, hoort bij Mali. En we starten in de Sahara-woestijn met een gezamenlijke live-opname van de Tuareg-groepen Tarti en Imahan. De eerste is een traditionele groep vooral bestaande uit vrouwen en de tweede een moderne groep met elektrische gitaren. En daarna luisteren we naar het Al-Bilali-Soudan. En deze groep speelt Takamba, een muziekstijl waarin volop geïmproviseerd wordt op de Tehardent, een elektronisch versterkte Ngoni. En de Ngoni is weer een snaarinstrument, een Afrikaans snaarinstrument, onder andere gemaakt van kalabas. En het wordt ook begeleid, deze muziek, op de kalabas, dan een slaginstrument. De leider van deze groep, Abalov Yatara, speelt ook vaak op opnames van Kaira Arbi. En die is te horen in de derde track van dit eerste deel. Het nummer heeft dezelfde titel als die van Al-Bilali Soudan. Het is een lofzang op een legendarische Tuareg genaamd Djaba. Maar de twee nummers lijken in het geheel niet op elkaar. Luister u maar. Wel speelt Abalov op beide tracks mee.

Sister Walker. Yeah.

Thank you.

왔던 게.

Van Kaira Arbi is het maar een kleine stap naar de muziek van Mamadou Kelly. Gitarist en zanger Mamadou Kelly heeft zijn sporen verdiend in de bands van Ali Farka Touré en Afal Bokoum Alkibar. Hij stapt nu in de spotlight met zijn eigen band, waarin zijn muzikale verleden duidelijk doorklinkt. Zijn nummer gaat over het feit dat je hard moet werken om je eigen geld te verdienen. Je hand ophouden als je gezond bent, dat is geen optie. En vervolgens hoor je een rauwe, hoekige track van Ngoni-grootheid Basekou Kouyaté, waarin Zoumana Tereta figureert. Wie meer wil weten, die kan dat natuurlijk lezen op onze site. Ik heb het dan over de speellijst. En de site is concertzender.nl. Eigen geld te verdienen. Je hand ophouden als je gezond bent, dat is geen optie. En vervolgens hoor je een rauwe, hoekige track van Ngoni-grootheid Basekou Kouyaté, waarin Zoumana Tereta figureert. Wie meer wil weten, die kan dat natuurlijk lezen op onze site. Ik heb het dan over de speellijst. En de site is concertzender.nl.

Met dit min of meer conceptmatige album dringt ook de maatschappelijke betrokkenheid door. Maar die zou op latere albums nog veel sterker naar voren komen. Zo componeerde Trian een nummer als protest tegen de olievervuiling door de mammoetanker Amoco Cadiz, die strandde op een van de mooiste kuststreken in Bretagne. Op La Découverte valt meer de muzikale metamorfose op. Breaks en syncopen, doordachte en verfijnde arrangementen met de rockbasis als ondersteuning voor de akoestische instrumenten.

In het gedeclameerde titelnummer wordt gerefereerd aan de kunstmatige scheidslijn tussen het wel- en het niet-Bretons sprekende deel van Bretagne. Trian vraagt zich af wat de Bretonse identiteit dan wel inhoudt en hoe ver je moet gaan in het onderscheid van een echte Breton en een allochtone Breton. Gevoelige onderwerpen worden dus niet gemeden.

De populariteit neemt naar het album gestadig toe. Themaalbums volgen, zoals opvolger Urba over de verstedelijking en het schitterende Le Soleil est Vert over de vervuiling van de natuur en het milieu. De shows worden grootser, letterlijk en figuurlijk. Het worden muziektheaterspectakels, inclusief decors, kostuums en complete conferences. Maar desondanks blijft de muziek centraal staan. Ter afsluiting twee van Trijans bekendste songs. Allereerst Si mor amor, een Franse tekst over Anne de Bretagne, op de melodie van het Schotse Un Caelin Rua.

We sluiten deze Discover over het album La Découverte ou l'Ignorance van Trian af met misschien wel hun meest aansprekende compositie. Hier in een indrukwekkende live-uitvoering. Kanar Khan toont hun betrokkenheid bij maatschappelijke zaken en werd geschreven als ondersteuning van het protest tegen de bouw van een kerncentrale in Plogov. Die strijd werd gewonnen. De centrale is er nooit gekomen. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Dit is de Concertzender met de komende anderhalf uur Concertzender Live. In dit programma kunt u luisteren naar een concertopname gemaakt op 21 juni 2009 in het Oosterpark in Amsterdam. Titel van het concert Roots Open Air 2009. Roots Open Air is het enige grootschalige evenement op wereldmuziekgebied in Amsterdam. Met internationale allure, een veelzijdig programma waarin jong talent uit binnen- en buitenland elkaar tegenkomt en met volop gelegenheid tot culturele uitwisseling. U hoort vandaag een optreden van Suat Massi.

Merci.

beste luisteraars. Wat doe je wanneer er geen nieuwe wereldmuziek live opname door ons te maken zijn? Nou, dan verzin je een list en gaat terug naar live opnamen die op de plaat zijn verschenen. Dit keer gaan we terug naar 2006. Teccari Live is het album van de Barcelonians Ojos de Brujo, een achtkoppig collectief. Je zou ze in het Nederlandse tovenaarsogen kunnen noemen. De plaat is uit 2007. Dit live-album werd opgenomen in thuishaven Barcelona op de laatste avond van hun tour in 2006, 3 dagen voor Kerstmis. Hier is het eerste deel van het album.

Super Bowl.

In Concerts en de Live luistert u naar het album van Ojos de Brujo, Tecari Live. Ojos de Brujo was een Spaans muziekcollectief, actief van 1994 tot 2012. De band maakte muziek met sterke flamenco- en hip-hop-invloeden. De muzikanten noemden hun muziek zelf hip-hop flamenquilo en hun stijl kon worden geschaard onder het genre mestizo. Maar ook punkrock heeft hun stijl beïnvloed. De groep werd opgericht in 1996 toen gitarist Ramon Jiménez samen begon te spelen met het experimentele duo Martina Abad en percussionist Xavi Turull. De band werkte samen met veel verschillende artiesten. En denk dan aan Gravity, multimedia, ontwerpers en filmers.

Aplausos a la Martilla y a Raúl y a Jan Singh.